Blijf er voor. Wie hebt dat weer naar voor? Is je weer maar voor toe? Mijn laptop heb ik 20 euro gehad. Heb je me niet? Wat doe je daarvoor? Doe je daarvoor?